0: Africa Burns outreach program supports the Eerlandsvlei Elementary School. Let's meet some of the kids.
1: My name is Liano. Liano Lou. I come from the mountain.
2: Where is the mountain?
1: The mountain.
2: Is it very far from here? And how many times do you go to the mountain when you're there?
1: Every second week.
2: Okay. And is it not you that is from the mountain? Is there another? Hoeveel van julle is daar van die mond wat hier is?
1: Vier.
2: So, was jy teenwoordig wat hulle die gogga gemaakt het daar so in het kraan? Okay, vertel ons een beetje van die mense wat daar was, wat is jou rol wat jy gespeel het daar so, en wat het die ander mense van die groot mense en hoeveel mense was teenwoordig?
1: Ek het plak.
2: En ek het die gogga gaan vastmaak. Was jy die optocht geweest van die Afrika bij?
1: Ja.
2: So wat jou met van Afrika van op toch?
1: Het het gewoon op zo'n
2: gehoor. Ja, oké. Dat is baie mense wat daar weer geweest is. Hoeveel mense ben je daar van? Baie mense. Was het net van hier of was het van oorlog?
1: Van oorlog.
2: Van die landen en steden, verschillende steden.
1: Van die Kaap.
2: Ja, oké. So wat is jou belangstelling aan die landen die je nog hier doet?
1: Een lorry driver.
2: Oké, dan prachtig om te zien.
0: We thank you for your support of Africa Burns Outreach Program. For full details about our other projects, please see our website, www.africaburn.com.